Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.

papagaai, ik heb verrekte mooie jongen. En ik denk die fan is gek, maar ik speel het spultje mooi mee.

maar ik kan het maar. En toen zag ik daar voor een café het oren motje. En dan ben je mee en ik ieder mee weer met een mondje zwerven terug.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kost al weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stem Egresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jest in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

en eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: iets goed was. Er zit die iets was.
1: Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

Hast u een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u eens weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou je het ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
8: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
9: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
10: Greensalesmall.nl.
8: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uus Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek, het de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Meesken, welkom. Het is weer ja, Frisiane Mix. En er is nog steeds een net kleren in de studio. Dus er is even mij mededeeld van Romke was het zelf even opnemen. Nou, dat durf ik dan natuurlijk voor graag. Maar vorige week, vriendenweek, weer tegen het de pijn op. Want ik heb het al even wel inpraten. Maar er stond een knop om en die maken er een hele soort echo van. En dat weer eigenlijk net een monteer en dat hier ik net in de gaten. Dat is wel jammer. Dat weer goed eigenlijk zelf net iets verstaan. Nou, ik hoop dat het nou beter gaat. En nou, Jerry, ja, dat is het volgende versje. Dat is van de Alpen Zigeuner Oost-Tirol. Maar show, zo'n schöne vrouw. Nou, misschien heet je die ook wel van Joke. Je weet het net heel.

De groep Irish Stew weet het, maar de raar Old Mountain Day. Deus is dit er, Deus, maar Deus, zeggen ze. Nou, toen maar, ik weet het, ik krijg wat een Deus bezit. Misschien wel een oud meisje of zo, wat, misschien wel een beppe. Ja, wat weet, het is een gast. Memmedai, en van de hele oude Memmen, dat binnen is eigenlijk de meesten. Ja, ik kan net zeggen dat het alle beppen binnen, dat weten we natuurlijk wel. Ik ben die willen nooit beppen, maar ja, ik ken net altijd wat aan het doen. Henk van der Heijden, die had wel een versje oer, us beppen.

0: Ha! Zweer is gek.
1: Hoor, Anko. Hartstikke vuur.
0: Ja, weet je, jongen.
1: Ah, prachtig.
0: Hoe komt het wel gewoon die namen, zweer is gek?
1: Nou, dat zeg ik je wel even vertellen, joh. Er had een advertentie in de krant te stien. Mijn kerel die is degong, ik zie je naar hierin. Het liefst een rieke kerel, net zonder ik je brek. Voor mij een knappe auto en orken, dat is motor, zwieren sjek. Zwieren sjek. Dus hij is al 80 en had een wiefke kreun. Het rennen dat wordt minder, maar meer ben ik nog leun. Hij mocht een weekend komen en had er voor het maar red. Ja, lijnen uit te puffen, dus smokt dus hij door wessie, zwieren sjek. Zwieren sjek. Nog je maar een letter, zei het wiefke, ik ben zwier. Dus hij de doek al uit, Piet, ik kom van hij van dier. Het wie zwieren bevalling, een dokter kwam de sjen. Hij zei het net al jouwen, maar de skregger roept het bijna zwieren sjek. Zwieren sjek. Rijd ze maar, go.

0: Zo kom ik om in namen, elk weet wel wat ik ben. En weet ik ben in Friesland, net hier niet meer net kind. En als ze het net jongen, dan roepen ze direct. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Zwieren check. Zwieren check. Zwieren check.
1: Stond erbij en...

Ah, dat is weer een mooi riegeltje. Maar ik heb Niels even een telefoon. Dus ja, ik moet even net voor de microfoon. En ik ben nog steeds heer. Dus ik ga steken met de microfoonziekte. Dat ik dan heer zou. Het is er wat. Het hangt al aan dat we hier van de Sambrenko's. En ik zag twee beren van de Leitan Skiffelgroep. En Swierenjack, wie van de muzikanten uit Friesland. Maar de oukorting, muf. Dat is al heel achter de bep aan. Dan gaan we verder met de originele fideden. Een Laventhal, dan zitten we in Carinthië in Oostenrijk. En die komen met verske Wendy Zwalben heimwaarts zien. Nou, zo lang is het dan net. Ze binnen hier naar mijn krek. Ze hebben ook alle hele jongen. Met jonge zweltjes. Prachtig mooi alle. Maar ja, straks in de jas. Dan verdwijnen ze weer. Nou, dan gaat het verske dan hoor.

Zwalkje, toch, Friesland. Dat weer een vermaningsband, maar Fesco Friesland. Dan zie je hoe het al je heen weg. En dan zag onder de Carinthië waar je zag, je werd er op Friesland heen. En je hebt er misschien zelf ook wel eens even in de laatste dagen. En even op Friesland. En dan heb je vast wel zien dat er drok werken werd op het land. En dat is vroeger, neemden wij dat ongetiet. Sinds we het doorzetten, het net ongetiet is kuilen dat. En het werd alweer inpakt. Niet alweer heel hut. Maar Anna, Jarig en Tedman en Minne de Vries, met Riensgraten, die hebben er een fest gemaakt. En toen zongen ze de ongetiedes zang.

woordenlinde. En dan denk je, wat is het, een linde? Nou, dat is een linde. Wij zeggen misschien de linde. Ik weet niet precies wat het verschil is in de linde of de linde. In ieder geval, wie dit een stellingwerksgroepje, de Muiters. Ja, wie had dit in een grens? Of die eerder eigenlijk nog wel een hele sterke grens in Friesland. Dat is een rivierke, de linde. Aan de ene kant praten ze stellingwerks en aan de andere kant Fries. Nou, als je de wist binnen die kant uit, dan merk je dat vanzelf. Daar is aan beide kanten natuurlijk wel ongetiet. En je zegt heetiet hier in Friesland, dus is heutiet, dat was hoitiet. Nou, wat maakt dat ik uit? Maar vroeger was de rode linde toch wel smokkelen, denk ik. En de Romy, die besjongt een smokkelaar.

0: Wel ja, ik dacht, ik smid er even een mooie Mars tussen terug. De erzherzog Albrecht Mars. Ja, je in vroeger gewone hertogen, maar dat werd er vroeger aartsherzogen. En intussen weer dat een erzherzog. De Berliner Symfonica, die kwam met dat mooie stuk. Van Jenne Vierde, maar nog een Duitse. En die is van Gerd Gedoen. Nou, dat ken ik van een Limburger wijzen. Maar roende Heidi.
1: Heidi, Heidi!

0: la la.
1: Ik heb even verkeerd, want ik dacht Ruende Heidi. Maar het is Ronde Heidi, wat beschut is eigenlijk dat ze rond vieren. Nou, en daar hebben we nog ronde dingen hebben. Het is maar die feesten alle jaren geregeld. Dat er een grote keet staat. En daar heb je weer een oliebal te geven. Hier is Appie's Kreur, maar de oliebal.

Als je dat maar vaker nog op een deel ging, dan went dat alleen natuurlijk. De, van Veendam naar Rollepekel, van Johan en Henk kwam dat versje. Ik ging verder met, ik denk het laatste versjesambitie van Steve Huber, over wie de zijn polka. En dan komt dan naar voren Tienermars erachteraan, die sluit ik dan bij jou, denk ik, dan is het oergeval. En dan was je weer op de tweede oren van Frisianemix. Nou, doe maar. We moeten eerst even een ijsbericht met straks ertussen terug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

volg hem in een paar uur. Fries aan de mix. En we begonnen even met een mooie Duitse. Ja, dat ken je natuurlijk. Maar geen dag even horen in Engelsen. Dus we zitten verder dat nog gehoord van. Nou, dat ben zo mooi. Hè? Hier is hier van Andy Skelder, my BZN, maar de titel Mr. Morning. En dan komt Connie Smit en dan achterom met de Paper Roses.

Ah, die mooie Isabella. Wie van de Westerman 5 en daarvoor de Amigos, mooi. Eenmaal Wiedersehen en de Peperroses van Connie Smit natuurlijk. Dat ik hem al verteld. Ik ging vierde mooie Mars. Een van de Berliner Symfoniker onder leiding van Robert Stolz. Dat is dus net niks. Nee, je redde mij de Florentiner Mars.

Dat weer de Teddy Boys. En Teddy, ja, Teddy had een gitaar. Ja, ja, ja. Nou, daar had ik even hoe spelen. En het feske had ik de titel, jong. Teddy's gitaar. Wou die trainen zien, dat je feske van Michael Hek. Ik wil Ronnie neemt. Ja, achter die mooie maar zo natuurlijk. Maar nou we toch even door die trend, hè, die binnen natuurlijk. Ik wil vooral toen de lemmerboot net meer varen. Oh, ja, daar was dat meisje die ging er helemaal of knocht die lemmerboot. En die ging van Lemmer naar Amsterdam. In de oorlog werd dat een hele droge boot. Dan kwamen ze in Friesland even wat er jerpelcel in of zo wat. Maar fijn, de Sambrinko's, die besjongen nog even de oude lemsterboot.

Het feestje van Nana Mouskouri, dat ging er dat eigenlijk net helemaal hoor. Maar ze jongde wel in die time wil tellen wat ze zo goed is beschut van. Nou ja, die tijd is geweest en de tijd van nou die telt. Ja, er is net meer een Lemsterboot en hier de Jan van Nieveen. Maar en ook hebben we nou wel met een Stavense boot naar een kuzen. Dat zou je nou eens even fijn varen willen. Even lekker hoe die grote baren daar op het IJssel. Maar dan moet je wel een beetje mooie wat wing in. Dan vaart het op zijn mooist, vind ik altijd. En dan gaan we verder met de Rodo's en die hebben een polken maken. En ja, dan moet die polken dus ik een namen hebben. En nou, ze zijn, wij hebben een zo'n mooie namen van ons groepje. Dus we nemen die polka gewoon de Rodo's polka.

Jongen, jongen, jongen. Wat Friesen ik al net kennen. Zielen en varen. En ik nog Jodri. Ja, die delen. Dat weer een mooie groep. Anna, Jarig, Tedman, Min en de Vries. En de Riens Gratema. En mooi mekaar jongens. Zielen en varen.

en nul de moraal. Is er leeuwen in de schaar, bleef dat dan de duivel praat. Maar knipt die een eertje dicht, nul dan vrijt het boodschap.

En dat weer Dirk en Nota. En hij besjongde de leefden. Verschillende soorten van leefden. Heel om heel, zei de titel van dat feske. Nou, dan geven we toch even wat naar de kant. Heet. Ja, de Groot-Glochter-kapelle. Dan denk je, die zetten de boven op die Groot-Glochter. Dat is een hele hege berg. Maar dat is net zo. Ze zitten eronder in het dal. Maar ze zeggen wel, dit was je in de hege berg. Gewoon een derm. Hij ze derde dus een mooie mars te maken. De kidsbuilder stand. Maar hier komen ze.

Ja, Daan de Winner, wat vreemd dat hij met de westenwind naar de leefde, haar leefde, waaien wel. Ja, dan komt ze in Duitsland te lonen, denk ik. Ja, die delen. Misschien maar de oer is, laatste twaalf uur is ik gestom. Dus ik denk dat ik afzitten met mij nog een mooi instrumentaaltje. En dat is van de nieuwe Frisia's met de Friske Foxtrot. En ik wil me bedanken voor het luisteren die vanzelf. Ik hoop dat het allemaal goed in het is. Ja, dat is de opname. Dus wat professoren hier thuis bij mij in... Ja, lid studio's hier in Tuske. Nou fijn, het komt vast voor goed. Beter dan de vorige weken. En ik denk dat de spraak er een beetje beter in zit. Ik hoop het tenminste maar. Nou, groetjes. Fijn weekend verder uit het Savier is. En dan graag wat naar je weekend. Misschien dan uit de studio weer. Daar komt een hele naar je mengpaneel. Nou, wacht je dat eens even nou. Groetjes van deze kant. En rondje. Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Resalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Greensalesman.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

Stel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Greensalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet, maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want een lijpert in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhaas minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhaas. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, leggen we daar minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Not be me.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht, ik doe het vooral wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat geen halve lul van zelfs een kanarie, no? Maar ze zet er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem je schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. En

had ik mijn water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kom. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwetzakken trek ik bouillon. Ja,

0: eet er lekker van! Dankjewel.
1: Stem Eggerso op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Pretsalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: WeSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Waar sluit ik jou nog een verbond?
1: Ken er eens maar twaalf bedenken. Mijn herder en mijn wederhond.
2: Bij ik kwispelt dat ik thuis kom.
1: Wie mijn herder haak bescherming vond. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wederhond.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik smeer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

We staan allemaal achter Nederland, de Kupkes uit Limburg. Mooi, hartelijk welkom bij de Streektaal Radio. En ik denk, het is begonnen, oranje voetbal. En al die andere kleuren voetbal ook daar in Amerika, Canada en Mexico. De grote Trumpshow is begonnen. En daarom hebben we dit liedje gedraaid. We staan achter oranje van de Kupkes. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. Als eerste wil ik alle luisteraars van Radio O3 van harte welkom heten bij Streektaal Radio. Vanaf vandaag kunnen ze ook luisteren naar dit programma en reageren om plaatjes aan te vragen en dergelijke verzoekjes. Dat weet ik allemaal wat via streektaalradio@hotmail.com. Verder weer een heleboel nieuwe lovers, onder andere van Baba, Lex Uiting, O'Shettle, Carlien Husserman en nog veel meer. We besteden ook aandacht aan het Drentse Songfestival van afgelopen zaterdag. En we gaan praten en luisteren naar Judith Nijland over haar eerste CD in het Twents. En die heet Op Hoeksa. En verder praten we met Arne Marinus Jonker over de dialecten in Nederland en TikTok. En wat het allemaal met elkaar te maken heeft. Dus weer een boordevol programma. Alle reden om te blijven luisteren de komende 2 uur naar Streektaal Radio. Jullie mogen ook reageren via WhatsApp en Signal 06-12-678-253. 06-12-678-253 of via de mail streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Ja, en een van de nieuwe is de nieuwste van Lex Uiting. Die heet Alles Komt Goed. En er staat nieuwe zomersingle. Voor het eerst een echt zomersliedje. Alles Komt Goed. En de song die hoort bij een project van de jubilerende festival Nacht van het Limburgse Leed. Dat was ooit zijn allereerste optreden ooit in 2003. Dat is al heel lang geleden. De nacht bestaat nu 25 jaar en dat te vieren eerder het oeuvre van singer-songwriter Frans Pollux. Allerlei Limburgse artiesten maken een eigen bewerking op een Pollux-song. En hij koos een nummer ervoor om de tekst te gebruiken van Luxaflex. En daar heeft hij nieuwe muziek bij gemaakt. De nieuwste van Lex Uiting. Alles komt goed. Maar nog eerst hebben we de techniek en presentatie allemaal van ondergedekend. Dus gaat er wat mis, komt er geheel en al door de computer.

enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Dit is Klotenier. Mooi dat je er bent. En dit was een huiskameropname, een oefenhokopname van de band Mooi dat je er bent. Ze bestaan nog net en ze hebben nog geen cd of nummers gemaakt. Maar dit hebben ze gewoon opgestuurd om even kennis te laten maken met hun muziek. Mooi dat je er bent. Dit is Klotenier rechtstreeks opgenomen in ergens in het oefenhok van hun van Mooi dat je er bent. Mooi. En we gaan even naar Zuid-Afrika. Carleen Husselman, featuring Anthony Magee. Bovenop die bergen. En dan hebben ze ook gewoon opgestuurd naar streektalradio@hotmail.com. Kun jij ook doen? Kom jij ook in streektalradio?

0: mooi, Mark. Niks, niet remmen, een gas erop. Een lekkere streektaal, dialect. Popmuziek is dat weer. Ja, en als we ook eens dialect hebben. Ik zeg het al vaker, ik zeg het de laatste jaren al. Er komt steeds meer jeugd die dialect gaat spreken en praten. En laat ik nog niet het enigste wezen. Van de week stond er vorige week in de krant een heel artikel over streektalen, dialecten, TikTok en WhatsApp. En weet ik al wat niet. Ik zeg, mooi, welkom in Streektaal Radio.
1: Dank u wel.
0: Ja, het gaat over streektaal. Het werd minder, zegt iedereen. Maar er is een onderzoek geweest en die zegt het wordt steeds meer. Hoe kan het? Vertel eens. Hoe zit dit in elkaar?
1: Ik denk dat streektaal gaat uiteindelijk over identiteit. En uiteindelijk zijn jongeren ook op zoek naar identiteit. Dus ik denk dat streektaal daar zeker interessant voor is.
0: Ja, dat klopt, ja. Via de social media tegenwoordig zie je allemaal van die filmpjes en dan zie je dialecten erbij. Waarom doen ze dat in het dialect? Omdat ze een identiteit willen hebben? Of, vroeger was het toch zo, zeg je altijd, is het Twents spraak of Gronings spraak, was je boers, dat telde je niet mee. Is dat niet meer zo tegenwoordig?
1: Nee, ik denk dat het stigma wat meer verdwijnt, net zoals dat hoop ik. Ja, nogmaals, uiteindelijk is het een manier om je toch verbonden te voelen met iets. En dat is altijd iets moois. Dus ik denk dat daarom jongeren er wat meer op aanslaan.
0: En hoe hebben jullie dat onderzocht?
1: Ik heb dat onderzoek niet gedaan. Ik heb zelf een project waar ik woorden en gezegden uit verschillende streken en dialecten verzamelen.
0: Welke streek kom jij vandaan?
1: Ik kom uit Emmen.
0: Uit Emmen, uit Drenthe.
1: Ja,
0: kijk eens. Ja, daar spreken ze ook nog dialect, hè? Volop zelfs, hè? Ja, en dat RTVO doet er ook veel aan. Want net hadden we het over een streekstalsongfestival in de Drents.
1: Ja.
0: Ja.

0: Spreek jij zelf ook Drents?
1: Nee, helaas niet.
0: Ah, toch maar oefenen dan, hè?
1: Ja.
0: Maar er komt steeds meer bij. Ook, denk je dat het gewoon doorgaat met dat er steeds meer Drentstalig of streektalig dialect meer mensen er komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat, zoals je zei, door social media, dat er ook steeds meer ruimte voor is om dat gewoon te delen met andere mensen.
0: Aha.
1: Dat ook weer een versterkend effect kan hebben.
0: Ja. Nee, dat vind ik hartstikke leuk om te horen natuurlijk. Want daarvoor doen we het ook om te zeggen, het moet steeds meer dialect en streektaal muziek komen in Nederland. Hè?
1: Ja,
0: zo is het. En komen er nog meer? Zijn er nog meer dingen die je daarop wijzen? Andere onderzoeken? Of weet ik veel allemaal wat tegenwoordig? Alles kan tegenwoordig, hè?
1: Ik denk dat er gewoon steeds meer ook digitale tools bestaan voor mensen om ook de streektaal te leren. Want ik denk dat het bijvoorbeeld mijn moeder is Fries.
0: Aha.
1: En die heeft haar hele leven Fries gesproken, maar kon het nooit schrijven, omdat dat gewoon op school niet geleerd werd. Inmiddels bestaan er scholen waar je gewoon Fries als vak kan hebben.
0: Ja.
1: En mijn moeder heeft via een digitale vertaalhulp leren om Fries te schrijven. Door dingen vanuit het Nederlands naar Fries te vertalen. En er zo achter te komen hoe je iets dan eigenlijk schrijft.
0: Ja. Eigenlijk zouden op alle scholen in Nederland de strafdialect onderwijs moeten geven. Hoe praat je in ieder geval? Hoe spreek je het? Hoe schrijf je het? En hoe lees je het?
1: Ja, precies, ja.
0: Toen zat in Drenthe al? Ja, in Drenthe doen ze er ook al wat aan, hè?
1: Ja, in Drenthe heb je het Huis van de Taal. Dus die doen hele mooie dingen om Drenthe onder de aandacht te krijgen.
0: Mooi zo. Ja, ik hoop daar nog veel meer dat het hartstikke doorgaat. Ik zou zeggen, even bedankt even aan de telefoon van komen. We zijn blij om te horen dat de dialecten niet uitsterven, maar er steeds meer gaan komen. Hartstikke leuk om te horen.
1: Dank u wel.
0: Oké, Goortgoor zeggen we dan.
1: Ja.
0: Oké, doei. We gaan het volgende nummer draaien. Natuurlijk ook in het dialect. Het komt uit Limburg. En hij heet Ik heb gedroomd van Joost Smeets. En die gaan we gewoon lekker draaien.

Joost Meijs met zijn nieuwe single Ik heb gedroomd. Heeft u gewoon opgestuurd naar streektaalradio@hotmail.com. Maar doe je zelf eens in de streektaal, in het dialect, in het Fries, in de Vlaams, Zuid-Afrikaanse, wat voor streektaal of dialect dan ook. Laat het ons weten en je komt in streektaalradio opsturen naar streektaalradio@hotmail.com of via WhatsApp en single 06-12-678-253. 06-12-678-253. We kregen een mailtje uit Kerkrade van Oude Schöppel. De nieuwe zinger van Oude Schöppel, Der Penanti. De Kerkraadse band Oude Schöppel verschijnt op donderdag 11 juni een nieuwe single, speciaal voor het aanstaande WK gemaakt. En het liedje heet De Penanti, wat natuurlijk penalty betekent. Het liedje is geschreven door Jo Jansen, bassist van Oude Schöppel. De band bestaat verder uit Martin Krausen op accordeon, Thij Hansen op drums en Paul Welen op de gitaar. De naam van de band is een referentie aan de Kou Schöppel, een van de bekendste Limburgse gerechten. Dat daar de ova gemaakt is, slaat op het feit dat alle bandleden er 60 ruim zijn gepasseerd en al voor de helft al 70 zijn. Het vreemde is wellicht dat niemand van de band een voetbalachtergrond heeft. Erger nog, dat voetbal voor alle vier een totaal onbekend terrein is. Jo heeft in zijn tekst dan ook alle kennis van de sport en legendarische wedstrijden, zowel van Roda als van Nederland, als wel door elkaar gehusteld. En dit is het resultaat. De opnames zijn gemaakt in het Tonnefest Studio in Geulen. De video die komt er binnenkort aan. En op Spotify staat hij natuurlijk ook al in op streektaalradio.nl. Ook een heleboel. Oude Schöppel is de komende tijd nog een paar keer live te zien. Eerst in Sittard op 28 juni tijdens het Gluren bij de Burenfestival. En later bij WMC in Kerkraden op vrijdagavond 10 juli in het Stadpark. En zondagmiddag 12 juli in de Botanische Tuin. Daarna is het vakantie. De nieuwste van Oude Schöppel, Der Penanti.

0: thuis wel al.
1: Annette Niekamp.
0: En je weet dat ik heel veel van u hou. Ja, en over de Drentse Zoonfestival gesproken, op nummer 2. Daar eindigde Kiek is An. Ja, en Kiek is An, dat is een band. Die bestaan uit twee mensen. Dat is Kiek is An. En ze zijn allebei blind. Dat is het heel, de merkwaardige aan deze band. Ze eindigen ook tweede, maar ze maken een heel mooi nummer, vind ik zelf. Goed op Oe.
2: Nummer 2. Hoen hand om mijn hoor. Ga rijden, fluisteren in mijn oor. Ik ben me door nog lang niet klaar. Niet nog lang niet.

0: vragende groeten doen. Of doe je zelf in de streektaal en in het dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Ja, en dan kun je nog steeds opsturen. Want een heleboel mensen die maken zelf boeken, verhalen, gedichten in de streektaal of in het dialect. Dan kun je er allemaal opsturen. Als je er opstuurt, kom je gewoon in Streektaal Radio. En want kijk wat Slokkie hier. Kunnen we zo meteen nog één nummer draaien volgens mij hier in Streektaal Radio voordat we dan weer plaats moeten maken voor nieuwswetenswaardigheid en al drie dingen. En dan moet een heel kort nummer wezen. Die moet ik even zoeken op de computer. Of de computer nog een nummertje heeft dat niet al te lang is. Dat zal ik ook niet te kort is, maar dat precies past in de tijd die we nog hebben tot nieuws en reclame en dat soort dingen. Volgens mij is dat dit.
2: Eetontje.
1: De kan gewoon. Slechte check.
2: Nee, niet jij.
1: Ja.
2: Jij stinkt zo vrekkend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg. Moen al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Zeg gewoon nog lange niet naar bed. Jimmy K. uit Limburg. Nee, in ieder geval het eerstkomende uur niet, maar dan moeten we nog luisteren naar Streektaal Radio. Mooi, welkom bij nog uw Streektaal Radio. We hebben een heleboel lekkere nieuwe schietschijf. Komt nou weer voorbij. En gewoon blijven luisteren wat er nog veel meer komt. En reageer ik aan nog steeds. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via Signal en WhatsApp en de telefoon en die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En zo dadelijk gaan we bellen met Judith Nijland over haar nieuwe cd. Haar eerste cd in het Twents. En die heet Op Hoeza. Maar eerst gaan we naar Nelleke Honning, de schietschijf van de vorige week. Zoals nu, bis bimi.

Hi, ek is Caroline Hisselman en jy luister na Streektaal Radio met musiek uit Suid-Afrika. Elke Vrydag tussen 6:00 en 8:00. Slegs Afrikaanse musiek op www.streektaalradio.nl.

Robbie Wessels koopt voor jou een pakkie en komen uit Zuid-Afrika. En hebben ze gewoon opgestuurd naar strekkelradio@hotmail.com. En dan, ja, hadden we het al over het Drenthe Songfestival. Nummer 3 en 2 hebben we gehoord. De nummer 1 van Dennis Hendricks. Die heeft gewonnen met een heleboel punten voorsprong. En het nummer heet Geef Nooit Op. De winnaar van het Drenthe Songfestival.

Hendrik. En hij is de winnaar van het Drentse Songfestival van afgelopen zaterdag. Ja, we hebben al gezegd, we gaan zo meteen eens bellen met Judith Nijland over haar eerste Twentstalige cd op Hoekzaam. We gaan eerst even een nummer draaien van haar. En die heet Brommerski. Ja, een van mijn favoriete hobby's vroeger. En van een heleboel andere jongens.

0: Judith Leiland van Brommeskeken van de allereerste CD in het Twents. En die CD die heet Op Hoesaan. En ik zeg, mooi, welkom bij Streektaal Radio.
1: Ja, dankjewel Ben.
0: Op Hoesaan van de CD in het Twents van Judith Leiland. Wie had dat nou ooit verwacht?
1: Ja, ik niet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik heb eerst van allerlei andere dingen gedaan voordat ik uiteindelijk bij Twents kwam.
0: Ik zag het Spaans, weet ik veel wat vertalen allemaal mee. Jazz, blues, noem maar op.
1: Ja, van alles inderdaad.
0: De hele wereld rondgegaan en dan kom je terug weer in Twente.
1: Ja.
0: Hoe kan dat zo, hè? Hoe kom je er zo op?
1: Nou ja, het is eigenlijk een beetje wat jij al zei. Ik heb gewoon allerlei talen al gezongen en over de hele wereld. En ja, al zoveel gedaan. En ik wilde met een nieuw project beginnen. En denk, wat zou ik nou eens gaan doen? Ik denk, waarom zit ik het altijd zo ver weg te zoeken? Wat ik al zei, in het Engels gezongen, Portugees, in het Latijn zelfs. Dus ja, waarom zoek ik het niet wat dichterbij? En toen kwam ik eigenlijk vanzelf weer bij de taal waar ik echt mee opgegroeid ben. Dus de allereerste taal die ik ooit gesproken heb, en dat was toch wel Twents.
0: Ah ja, fantastisch is dat. Heerlijk. Ja, lekker een nummer op te horen. Ik bedoel, heerlijke muziek. Net hadden we een nummer van Brommeskeek. Ik bedoel, heel Nederland, de rest van Nederland, die denkt, dan gaan ze naar buiten om te kijken wat voor mooie poeg ze inderdaad of je hebt. Maar nee, hè. Heel anders, hè.
1: Nee, dat is toch wel heel anders. En dat is wel mooi. Want als ik ergens... Ik heb deze liedje al een paar keer gezongen en dan... iedereen moet natuurlijk heel hard lachen als ik Brommeskeek zeg gewoon in Twente. Want iedereen weet precies wat ik dan bedoel.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wel het mooie. Want het liedje gaat eigenlijk over de indirectheid van Tukkers, maar eigenlijk van Neder-Saxen. Dus ook van mensen in Drenthe en Salland en maakt niet uit waar. We zijn niet altijd even direct. En we houden heel erg van gezegden en van spreekwoorden. En we praten er soms een beetje omheen, maar ondertussen weet eigenlijk iedereen precies wat er bedoeld wordt. Nou, en dat is met Brommeskeek is dat ook zo.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, dat is ook zo. Hè. Brommeskeek. En voor degene die niet precies weten, als je s'avonds ergens in een feesten bent, of weet ik van het dansen bent, en je ziet een mooi meisje en zegt, ga je mee naar buiten Brommeskeeken? Ja. Ah, nee. En dan lekker met elkaar lekker aan het zoenen en dat soort dingen.
1: Heb jij dat wel eens gevraagd, Ben, aan een meisje?
0: Om Brommers te gaan kieken? Geen idee, het zal best wel op zo'n manier. Ja, ik heb geen idee, maar het is alweer zo lang geleden.
1: Had je wel een Brommer?
0: Ik had een Sundap en een Krijper. Dus wat dat betreft, ik had echte Brommers.
1: Ja, nou, je hebt wel een goede reden om te vragen. Nou,
0: ja, dat is ook zo. Die nummers, heb je die allemaal zelf geschreven?
1: Ja, ik heb ze zelf geschreven, de muziek en ook de teksten. Heb ik allemaal zelf geschreven, ja.
0: En ging dat een beetje in het Twents? Ja, volgens mij wel, hè?
1: Nou, het mooie was eigenlijk dat het ging eigenlijk best wel vanzelf. En dat had ik niet gedacht. Er kwam gewoon zoveel Twents kwam er weer terug. Ik heb heel lang niet meer actief gesproken eigenlijk. En het zit gewoon helemaal in je taalgeheugen als je ermee opgegroeid bent. Dus het kwam heel snel, kwam het weer terug. En dat ging eigenlijk veel rapper dan ik had gedacht. dat was wel heel mooi. Ja,
0: is dat hartstikke leuk. Ja. Ik heb een nummer nou en dat heet Gras. Het gaat over gras, maar waar gaat het precies over?
1: Ja, het gaat eigenlijk over... ik ben echt opgegroeid op het platteland. En er was altijd gras, was er altijd. Waar je ook keek, er was altijd gras. En het was er in de zomer en... Ja, die geur van dat vers gemaaide gras. En in de herfst dat sompige gras. En in de winter was het ook wel. Dan lag er soms gewoon een beetje sneeuw overheen. Maar het was er wel. En eigenlijk vond ik het wel mooi om een soort orde te maken aan de kleine dingen die er altijd zijn. Maar waar je eigenlijk nooit echt aandacht aan besteedt. Maar het is wel een vaste waarde in je leven. Want gras is er gewoon altijd.
0: Ja, dat klopt. Gaan we even naar luisteren praten zo meteen weer verder.
1: Ja, mooi.

0: Crush van Judith en Nijland. Ook weer zo'n heerlijk, lekker nummer. Die artiesten, wie speelt daar allemaal op mee?
1: Even kijken. Tycho Pierhagen speelt op piano. Pieter Althuis op contrabas. Arie den Boer op drums. En Lucas Santana speelt sax op dit nummer.
0: Ja, heerlijk nummer. Heerlijk sax staat erin. Heerlijk om te horen.
1: Ja.
0: Zo is het maar. Heb je al reacties gehad van andere omroepen? Wat ze ervan vinden?
1: Het album is nu nog maar net een weekje uit. Ja. Maar Grus is al wat langer uit als singeltje. En dat is ook al op Radio 5 gedraaid en op Radio Oost. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, vooral als Radio 5 gedraaid wordt. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat je gewoon ineens in de sandwich zit tussen alle Nederlandse liedjes en Engelse liedjes. En dan ineens een Twents liedje. Nou, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, wie weet binnenkort nog meer bij Oost. Eerst open, hè. Meer aandacht, hoe beter, hè.
1: Vind ik ook, ja.
0: Ja. Komen er nog meer nummers in de Twents?
1: Weet ik niet. Ik dacht, ik doe nou eerst van deze 5 liedjes. Die heb ik zelf geschreven. En als ik een optreden doe, dan heb ik wel 12 liedjes. Maar dan heb ik bijvoorbeeld ook liedjes, covers, die ik hertaald heb in de Twents.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: En wat zijn dat? Welke nummers zijn dat?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld Route 66. Nou, dat is echt zo'n bekend jazznummer. Dat heb ik dan vertaald. En dat wel een beetje met een Twentse kwinkslag. En dat noem ik dan op de A1. Route 66 hebben we niet in Nederland. Maar de A1 hebben we natuurlijk wel. En die gaat mooi naar Twente toe. Helemaal vanuit Amsterdam. Dus, vanuit het midden van het land. Dus dat soort dingen. En ik heb ook een nummer van Daniel... Van Daniel Loos heb ik ook in het Van Drentse in Twents vertaald. En ik heb Summertime, weet je, heb ik ook gewoon in Twents. Allemaal dat soort dingen. Ja,
0: Summertime ken ik ook, een andere Twentse uitvoering van

0: dan ook?
1: Ja, ik heb in het voorjaar al een aantal concertjes gedaan, maar in het najaar heb ik weer wat optreden staan. En wat ik eigenlijk wel heel leuk vind, is dat ik ook, ja, dat is dan niet in de buurt, maar dat ik in Amsterdam in Twents ga zingen. Dus dit hele concert ook in Amsterdam ga doen. Want ik vind het ook heel belangrijk dat juist mensen daar, meer in het Westen, ook wat meer in de streektaalmuziek en met name natuurlijk het Twentse, daar wat meer gevoel bij krijgen of zo. Maar in bijvoorbeeld de 15 november dan speel ik in Delden Nut, zeg maar, in Delden. Maar er komen nog wel meer optredens aan.
0: En wanneer is dat in Amsterdam?
1: In Amsterdam is het op 1 oktober.
0: 1 oktober, waar?
1: Ja. In de KHL heet dat.
0: KHL, aha, ja. Kijk eens aan. Ja, nee, lijkt me hartstikke leuk om daar al die Amsterdammers in dan in één keer het Twents voor ons te krijgen.
1: Ja, dat vind ik juist leuk. Ja.
0: Wie is trouwens Marie?
1: Marie, mijn beide oma's, die heten allebei Marie.
0: Ja. En jij niet, hoe kan dat dan?
1: Ik, mijn tweede naam is Maria, dus ja. Dus ik ben naar beide oma's ben ik vernoemd. Ja. Ah,
0: kijk eens dan, ik denk al beide oma's Marie en dan zelf geen Maria hier als kleine.
1: Ja, natuurlijk. Doopnaam is gewoon Maria. Dus, ik ben niet de enige, maar ja, in dit geval is het ook van beide oma's komt dat. Ah, ja.
0: En daar heb je gewoon een nummer over gemaakt?
1: Ja, dat was eigenlijk het eerste nummer dat ik schreef. En als ik denk aan mijn jeugd in Twente en ook aan aan het leven dat mijn oma's hebben gehad, dat is gewoon zo anders geweest. Ik weet eigenlijk nog niet meer precies hoe ik erop kwam, maar het schoot me gewoon te binnen of zo, dit liedje. En het is een ode aan mijn beide oma's, die allebei uit hetzelfde dorp trouwens, uit Zaatsveld, uit Zorzo kwamen.
0: Het Zorzo, ja.
1: Ook allebei uit Zorzo. En de een, ze hadden eigenlijk best wel veel overeenkomsten. De een had een boerderij en de ander een bakkerij, maar ze hadden allebei 10 kinderen, dus dat is ook niet weinig. En het leven, was best zwaar in die tijd.
0: Ja,
1: en,
0: ja,
1: als je zelf wat ouder wordt, ga je daar ook anders weer naar kijken. Vroeger, dat waren de oma's, zeg maar. Maar nu kijk je daar ook met een andere blik weer naar. Van jeetje, wat een leven hebben zij echt gehad. En ik vond het wel heel mooi om een ode aan mijn beide oma's te maken.
0: Nou, fantastisch. Dan gaan we daar zo nummer gaan draaien. Waar woon je trouwens nu tegenwoordig?
1: Ik woon nu in Leusden, bij Amersfoort, in het noorden van het land.
0: Nou, ja. Vlakbij Zorg.
1: Op de A1 bij de Zorg.
0: Dat is zo, hè? Prima. Hartstikke leuk. Ik zeg bedankt aan het telefoon gekomen. Van hartstikke leuk, hartstikke lekker muziek. En hoe meer Twentse muziek gemaakt wordt, des te beter, hè?
1: Helemaal mee eens. Bedankt, hè.
0: Oké, goed gaan.
1: Goed gaan.

Marie van Judith Nijland van de eerste Twentstalige cd op Hoesa. De schitterende muziek en wanneer ze binnenkort optreden. We zullen jullie op de hoogte houden. Er is nooit tijd voor de categorie Akkenie-draai. Kom ik hier Deurnie. Speciaal voor Remco. Maar weer een nummer draaien van een broekdoor. Dat doen we dus ook gewoon. Want ja, vorige week heeft Remco het ontzettend leuk. Had hij op vakantie geweest naar... Naar de aapjes heb ik gehoord. En ja, ik zag een hele mooie gele aap terugkomen. En hij was op apenhul geweest. En hij was bij de konijnenheuvel geweest. Konijnen, weet ik veel. Camping de konijnendinges daar in de buurt. Hoe het dan allemaal eten mag in ieder geval. Hij heeft een heleboel aapjes en broertjes en zusjes gezien. Speciaal voor Remco. Gewoon een rij van de broodbril. Kom, therapie. Ja, ik zie het alweer. De armen gaan omhoog en meezwaaien. En de polonaise begint weer in de studio. Oké. Okay.

Een broodduo. Gert weer los. Speciaal voor Remco. Krijg ik als ik binnenkom weer lekker koffie met koekjes. Wanneer ik kom, ik weet het niet, maar zomaar op dinsdag kunnen wezen. En dan, ja, wanneer ik dan weer kom, ja, dat weet ik ook niet. Want dat is nog een grote verrassing, dat weet Remco zelf ook nog niet. Maar dat vertel ik hem dan wel als ik daar ben. Wat voor grote verrassingen het weekend we gaan doen met z'n allen. Met z'n allen gaan we naar het platteland op zondag. Dat is een ding wat zeker is. Laat Leo Moorman nou een heel mooi nummer over gemaakt hebben. Het plattelandsgevoel.

een stukje van de poelenpetaten. En de poelenpetaten, dat is een, dat is een parelhoende in het Nederlands. En in de Achterhoek zeggen we dan gewoon de poelenpetaten. En dat is afgeleid van het Franse woord poelpintade. En dat is weer afgeleid van het Afrikaanse pintado. Ik bedoel, zo zie je maar weer. De poelenpetaten. Eigenlijk is het dus een Afrikaanse titel, een Afrikaans woord, de poelenpetaten. We gaan eens even naar Groningen. De podcast, maar dan opzien op podcast. Laat maar niet door mij.

Schiet 5.

De schietschijf van deze week van Jeroen Baba. Hij komt uit Friesland. Ik joeg die alles. Ja, een mooi nummer is dat. En er staat een heel mooie clip op YouTube. En we gaan even hier terug naar de jaren 80. Ken je de bewegingen nog van al die dansjes die toen moesten? De Macarena en de Bamba. En

0: tenminste van Arie Kuiper. Ik zie die blonde. Ja. En jullie voor halverwege bij de computer. Ik sla een stukje over. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Die computer is ook tegenwoordig. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik kreeg een nummer binnen uit Zuid-Afrika. Sheen Smiles. Onthoud jij mij nog? Kreeg ik net binnen. Kunnen we nog een klein stukje van draaien?
1: Nou, hier nog.

Volgende week draaien we gewoon helemaal een nummer van Jean Miles. Onthoud jij nog volgende week? Want kijk, we slokje moeten afscheid nemen van een twee langste Rijksdaal Radio. En ik hoop dat de luisteraars van Audrey ook genoten hebben. Want vanaf nu kunnen ze elke week luisteren op dit tijdstip naar Rijksdaal Radio. En jullie mogen ook gewoon bellen. 06-1267-8253. Vroegjes laat aanvragen, plaatjes doen. En doe jezelf iets in de Rijksdaal of in het dialect. Kun je ook bellen of mailen. Rijksdaalradio@hotmail.com. Rijksdaalradio@hotmail.com. Mijn naam is Ben Eikam, door Hennega. Tot de toon een keer. Houd door je gehoord. We gaan de boezem met Trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man. Kom uit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Allemaal van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll vanuit Studio 43 bij Radio Gastelon. Via Radio Gastelon, zou ik dat wel zeggen?
1: Radio Gastelon?
0: Radio Gastelon, Radio Spanburg. Ah, ben ik verder waar in de war? Ben ik ergens geworden? Ben ik verder waar in de war? Hey, Radio Spanburg, ja? Ja. Ben je weer luister in Radio Spanburg? Ja, ik kan je een heel verhaal krijgen. Kijk er weer op, hingen. Maar we begonnen met Dier Maribel. Dat is een hele leuke band, dat. En ze hebben een begeleidingsband erbij. En die nemen zich de P-kikkers. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik denk, hoe komen ze daar nog bij? Maar die band bestaat totaal uit 2 dames en 2 heren. En ze komen uit Wilmington Way. En dat leidt in NC. Wat dat precies is, weet ik net. Ik denk van Noorsk. Caroline in die staat. En ze zijn in 2021 binnen ze oprichten. Nou, sindsdien timmeren ze behoorlijk aan het dik. En ze hebben vrij soort succes, want ik volg je zeker via Facebook. Het spannende nice programma, bedankt voor die inbreng. Het is weer heel mooi, want het meeste dat heb ik al jet. Daarvoor hebben we de gezellige Snuit de Moon. Die vind ik heel leuk, ja. Vooral de mopke die erin zitten. Ik zie het op een gegeven moment, haast naast de stoel in plaats van erop. Dus dan weet je het wel. En naast mij zit de man van de gezellige Snuit de Moon. En dat is aan de jongen.
1: Goedemiddag.
0: Bij Maatje er even een feestje van ook samen zit hier bij Radio Spanburg, ja. En we gaan verder met de band Trinity. Nou, dat is een wereldband. Die doet van alles. Die doet Engels, doet Nederlands, die doet Duits, die doet Spaans. Nou, ze doet wel wat talen trommelke hinnen. Dan is het een soort papiamento. Ze doen nog even een instrumentaal nummer. En dat heet de Desert Rain. En dat is afkomstig ik van hun cd. Die heet ik Desert Rain. Maar ze hebben er nogal wat maken. Ik wil eigenlijk alles aanschaffen, maar ja, dan moet ik echt een multimiljonair zijn. Dan ga ik even naar Ierse folkmuziek luisteren van de Westland Donkeys. Ik kijk daar nooit van je, die kwam ik zien. Ik denk even, ja, als die muziek wel leuk is, want dan let ik het jaren voor Radio Spanberen. Nou, dat vind je inderdaad leuk. En vooral dit nummer, de Pretty Little Girl from Omaha. Nou, het is aan mij benaderen, je weet het precies hoe het gaat. Maar we gaan eerst even instrumentaal verder.

Goedemiddag, luisteraars, en welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van weekend 23 alweer van het jaar 2026. Ja, we nemen deze week afscheid van drie nummers van het nummer Madison van Meghan Maroney. Die kwamen vorige week in en die hadden nog een week er al uit. Casey Musgrave, Loneliest Girl, die gaat eruit. En vorige week stonden we nog in de top 10. Ja, stonden we op de nummer 10. Cody Johnson, mooi, de val er deze week ook uit. En wat gaan we er van weer om? Nou, we krijgen één nieuw nummer weer om. En een nummer, of twee nummers die weer weer omkomen in de lijst nu een week of iets meer absentie. Ja, dit ook krijgen we 11 dalers en 23 stijgers maar liefst deze week. Ja, en dan gaan we zien waar komen de nummers, de drie nummers die we weer omkomen of naar binnen. Waar, op welke plek komen die dan? Nou, in ieder geval Zach Bryan, mooi CY, komt weer om op plek nummer 50. Het is nou de jongetje in de week dat hij in de lijst zit. En de heerste notering dateert alweer een zonderplak. En dat weer mooi de release van het laatste album van Zach Bryan. Dus het nummer CY opstoen. Ja, deze week naai in de lijst. Ja, dat wordt dan wel de klapper van de week. Hè? Want ja, re-entries worden net eigenlijk gewoon als een klapper van de week. Zijn er al eens eerder in staan. Maar dit is dan wel de klapper van deze week. Hè. Op plek nummer 48 is George Birch, mooi Luke Bryan, mooi Ride. Die komt naai binnen op plek nummer 48. Ja, en ik zou het dus al op 38. Het zou dan wezen de klapper van de week. Alleen hij had al een week eerder in de lijst zien. Toen kwamen we er naai binnen op plek nummer 33. Nou, toen gingen we eruit. Ja, en deze week eerder er weer waarom in de lijst. Maar dan op plek nummer 38. Kenny Chesney, mooi Carry On. Komt weer waarom op plek nummer 38. Ja, dan geven we dus al hoe nooit de top 10 van deze week. Eerder dan volgende beurt. Nou ja, in ieder geval Cody Johnson eruit. Ja, krijgen we daar dan wat verschoningen in? Ja, we krijgen wel wat verschoningen. Nou ja, we gaan maar eens even zien wat de verschoningen binnen. Op plek nummer 10 is Ver Morgan Wallen, mooi Don't We. Vorige week op plek nummer 11, keert deze week een plekje omheen. Zit nog 20 weken lang in de lijst. En begint dus als hekkensluiter van de top 10. Tucker Wetmore, mooi Brunette. Bloedsteen vergeleken met vorige week op plek nummer 9. Ja, 40 weken lang in de lijst. En Ella Langley, mooi Loving Live Again. Die eet een plakje nooit bij meedoen vergeleken met vorige week. Vorige week wie zei zonder notering. En deze week kiet ze nooit de achtste notering. Steep 10 weken lang in de lijst. En de vijfde plak is een hoogste notering van het nummer. Luke Combs, Be By You, giet een plakje omheen deze week. Vorige week op 8, deze week op zo'n, is dit 15 weken lang in de lijst. Blowstein deze week, Riley Green, Mo Change My Mind. 24 weken lang in de lijst. En ik Blowstein, vergeleken met vorige week, is Luke Combs, Mo Sleepless in Her Hotel Room. Doet ik steen en zit nou 21 weken lang in de lijst. Ik een blauwe steen vorige week nadat ze omheen ging. Stella Lesty bij Boston, bloed op steen, via plek voor jouw steen, zit nog 8 weken lang in de lijst. Ja, en dan komen we dus al op de top 3 van deze week. Ja, en de nummer 3 dan van deze week. Bloot die steen vergeleken met vorige week? Of hebben we verschoningen in de top 3? Nou, laten we snel jaren. Want dit is de nummer 3.

ze blauwen steen. Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore is de bloedsteen op plek nummer 3. Het is even zeg de heeste notering. Toen ze binnenkwamen 4 weken lang. Of 4 weken lang. En ja, dat roster is nou ook al 4 weken lang op de trainer notering. Ja, we gaan naar nummer 12 van deze week. Eddie, ik blauwen steen. Nou, dat is even jaren.

Ja, ik het nummer Be Her van Ella Langley is blootsteen vergeleken met vorige week. 15 weken lang in de lijst. Hij is de notering de 12e plak. Ja, die bovenste treden had ze nog net helle mooi Be Her. Maar ja, de bovenste treden had ze wel helle. What Choosing Texas. Want ik deze week stuurt deze op een eerste plak. En daar droog Jermen weer helemaal. En dan zoek ik ze volgende week zullen we wegzien. Alleen ja, volgende week hebben we helaas geen update. Ik ben even een week op vakantie, maar die week daarna dan hebben we natuurlijk weer een update. Dus ja, wil je weten wat er volgende week gaat gebeuren in de lijst? Ja, hou dan een netje op onze Spotify playlist van de Hot Country Songs Top 50. Wat er gaat gebeuren, ja, in hoe 12 weken ben ik weer waarom mooie nieuwe lijst. Maar deze week extra, dus Ella Langley en Susan Texas. Ik zou zeggen, een noffelijk weekend en tot oer 12 weken.

0: hoorde toch op de In Dit Bloed toch een heel mooi nummer. Chosen Texas van Ellen Langley.
1: Kessjern had een turbo schuif, toch wel wat dient had.
0: Die had zeker wat dient, want dat roos ziet ze ik al nog voor de zaffelste week op nummer 1. En als het mij vraagt is, dan ziet er oor een week ik nou wel nummer 1. En nou Niels zit er een week en nee, dus kreeg ze dan ik van. Dus dan bloedt ze nog een... Ja, dan bloedt ze dus nog wel een week een nummer 1 steen, want het is echt een heel goed nummer. En ik vanwege het feit dat er nou al diverse artiesten binnen die gewoon die song op hun playlist staan. En sommigen die vind ik hartstikke al wat beter dan Ellen Langley zelf. Want ja, daar ben je helemaal allemaal verknocht om samen te zeggen. En dat er nou ja artiesten binnen mooi dat nummer. Nou, dan denk ik, ja, je let er wel van jou spreken dan. En ja, dat komt er vaak ook heel goed oor. Dus daar hou het maar op. Dat deze trein die bloeit gewoon 14 dagen lang stingen.
1: Mooi. Nou ja, we wachten je daar.
0: Ja, we wachten je daar. Want dat is een heftige uitspraak, realiseer ik niet.
1: Ja.
0: Dus we zouden zeker zien. Nou, vanmiddag is het kijkfeest beginnen, want ik kwam heel wat mee. Ik kwam ook al zien, onderwijs, die gingen alle richtingen sleet, vanwege het historische kijkfeest. En dat is om 1 uur dat losbarst.
1: Oh, ik meen om 12 uur.
0: Nee, 1 uur.
1: Oké.
0: Okay. 1 uur zit in mijn info, maar ja, misschien dat ze denken, nou ja, wij zijn er al gekleed voor, we gaan jeder. Ken natuurlijk ik, hè.
1: Ja, zeker. Het kan best wel dat de poorten om 12 uur liepen hier binnen. Dat het feest, zou ik maar zeggen, dat om 1 uur begint. Dat heeft heel vaak bij concerten. Ja. De zalen zie je om 11 uur van tevoren.
0: Ja, zeker. En dan merken die met hun ik nog positioneren, zet het heet. Hè?
1: Ja.
0: Want we worden hier stingen, we worden daar stingen, daar is het feest, ja, daar ben je hinnen.
1: Ze treffen mooi waar, het is mooi, het wordt winterig, maar het is droog.
0: Ja.
1: Het is een hele felle zin dat je in zo'n pakje zit, dat je dan bloed heet worden.
0: Nou nee, ik ben er net aan het denken, eerlijk gezegd.
1: Nee. Eerst hier op info van Spanburg, programma begint om te tolle woorden. Maar een muzikaal ontvangst.
0: Ah, zo, dan is dat het.
1: En dan in de rem van de dag hebben ze mijn muzikaal ontvangst. En dan loopt door tot aan de naspeling van de Spaanse inval om 4 woorden.
0: Oh jee. Nou, dan hebben we nou, houden we ons stiekem dan maar even zien. Maar dan hebben we zien dat we er omheen kennen, om die aanval. Als snap wat ik bedoel, want ik wil er niet meer in zitten. Want dan hebben wij je gepakt.
1: Ben je bang dat ze dan liquideerd wordt?
0: Nou, wie weet, want ik ga die beul het al zien. Ik denk, nou.
1: Nee, wel.
0: Ja, dat is meer dan je. Dan denk ik, oh jee.
1: Ja. Nou,
0: maar
1: fijn.
0: Ik weet dan net ook me nog verklaar, ja of nee.
1: Nou. Ja, dat heeft toch wel signed, hè?
0: Ja, dat
1: heeft wel signed,
0: ja.
1: Zo staan, even die verklaren. Nou, hij had net
0: een oorlog. Ik heb een wat trouwpak, dat me nog. Ah, helemaal niks. Ik bedenk wel wat.
1: Nou, we zullen het maar even.
0: Ja, we gaan even naar die keuze. Heb je wat van die keuze reserveerd? Of heb je niks van die keuze reserveerd?
1: Ja, ik heb wat reserveerd. Ik heb plaatsjes klaarzetten voor de keuze.
0: Ja, nou, we gaan nog even naar die keuze.
1: We doen even een naaiplaatje van Kim Kai.
0: Nee, die ken ik niet.
1: Kim Kai. En die heeft een nummer maken dat heet Summer Again.
0: Oh.
1: Ja, waar de meteorologische simmer is begonnen.
0: Ja.
1: Dus die speelt erover. En dan gaan we naar Valmanjontje 68. Naar de Money Blues en Go Now. Maar we beginnen met een nummer van Kim Kai.

0: Erwin de Money Blues, het 68, go now.
1: Ja, dat is hele mooie muziek, historische muziek, zo kunnen we dat voorstellen, want dat is, ja. Hoe oud zou je in jongetje hoeveel?
0: 68, ja.
1: 68, dan moeten ze even nagaan, dat is 32 plus 26, dus dat is 50, 58 jaar oud.
0: Ja.
1: Jongen. Nou, wij zijn nog ouder, hè?
0: Maar ben een beetje ouder.
1: Ja.
0: Per maand ouder.
1: Ja, dan moest even nog nooit denken, maar dit was
0: ja.
1: Mooie luisteren, country folk en rock and roll hier bij Radio Spanburg. We beginnen de Joder family, ja. Die bestaan nu twee heren, drie dames. Ze wonen in Paris. Parijs, hoe het haast is, maar dit is Paris in Texas, in de staat Texas. En ze bewegen hun soort op het gospel met. En het nummer wat voorbij komt van mij, die heet I Feel Like Traveling On. Daarna gaan we naar de Turbo Ski, en die is van Joy Arnaldo. En die heet het over Nuestro Verano. Wat het precies versteed, weet ik net. Komt hij uit Verano? Waar uit?
0: Nee, onze zomer is het.
1: Onze zomer, oh.
0: Zoiets, het heeft maar simmer te maatje.
1: Het maar simmer te maatje. Nou, dan hoop ik dat het een hele mooie zomer wordt. Want ik vind het een heel mooie turbo-ski.
0: Ja, nou, Nijwik sneuwen om deze. Dan is er al een Nijen niet bekend.
1: Ja, dan is er een Nijen niet bekend. Maar dan hebben we een oefengadering. Dus we gaan eerst maar even naar de Joder-family. MUZIEK

0: Gebruik uw bol. De leukste muziek zit in country, folk, rock and roll. Radio Spannenburg.
1: Van Joey Arnaldo is de turbo schijf.

0: En dat weer de nije... Oh nee, nou ja, nije. Nije Turboski. Ja, hij is nog nije. Joey Arnoldo en Westro Ferrano. Oftewel een hele leuke simmer. Ik hoop dat hij er helemaal gelijk in krijgt. Het is Joet Pijendai in Drachten. En dat is in het centrum. En het is om 1 uur begint. En wat zit hier? Streetfestival op zo'n podium. En zoek opendrachten.nl Pijendai. Want daar staan alle artiesten op. Dus even zien wat er meer in Drachten te doen. Nou, ik net zo hele volle sjoeg ik wel. In Driels, daar kan je wat ik heen. In het centrum, daar is de Overtuinen Fair, zat het heet. Oh, dat is ik wel leuk. Daar ben ik voor 2 jaar ben ik trekkers geweest. Maar dat is wel leuk, Overtuinen Fair. En alle grote tuin, die binnen wat scheef, hè? Bij het water.
1: Oh.
0: En ja,
1: daar oh, die rennen ze naar het water daar.
0: Ja. En daar hebben ze dan een soort fair. Dat is van alles te kijken.
1: Hoe zit het dan met wetten? Als de blomkjes wetten, ja, rent het dan wetten net in?
0: Nee, ja, dat valt wel even wat mee.
1: Dat nou, of rent het net zoals kijken?
0: Nee, dan zou ik ook zelf dat weer ik in het wetten vliegen. Maar nee, dat kan niet. Maar dat binnen wel 40 gram. Zo'n 40 gram in diverse tun. Nou, alsjeblieft. Dus dat kan ik heel leuk wijzen. Wat hebben we nog meer? Want ik ga hier overal wat bijsteen. Ja, in Lemmer, daar is ik een leuk optreden. In de Cubeskist, kringloopcentrum is dat. Vanaf 2 uur tot 4 uur stik je de cultuur in de Cubeskist. En dat is het Moon Valley. Dat is duo en die het country muziek. Nou, dat is leuk. Dus even zien.
1: Moet ik heen, denk ik, Jonathan, hè?
0: Nou, moet ik maar even zien. Ja, want ik met de woord al haast heen. Maar
1: ja,
0: ik ken het. Ik met keuzes, maatje.
1: Ja.
0: In Snits, daar is ik van alles te doen. Daar kijk ik heen, hè. Want het is om jouw in te beginnen. Dat jouw zoon uit Sneek. Dat is een cultureel streetfestival. Waar zo'n 40 culturele gezelschappen uit Snits zich presenteren. Mooi hun act. En alles dit op utsneek.nl. En dan ken je de jongens nog nooit Balburg, of de Balpoort heet het Sint-Burg, daar valt Balburg onder en theaters net en nog in een aardje me loopt. En in Balburg, daar is om 8 uur Candy Dulfer. Kent u die wel, collega?
1: Nou ja, net persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Ja. Zet zijn grote onims aan...
0: Een saxofoon.
1: Oh, saxofoon. Ja, ja. Maar hoort die, het, ik...
0: Ja, dat is Hans, hè?
1: Ja.
0: En zij kennen het ook heel goed, man.
1: En zij is in Sisters of Soul of zo, ziet ze daar een keer bij?
0: Nou, dat kan best, ja. Dat,
1: er is een groepje dames,
0: ja.
1: Daar zit dan zij bij.
0: Ja.
1: Nee, de namen die wil me even net in Tsjinkel.
0: Nee, maar ik snap wel wie het op bedoelt, want daar zet ze volgens mij ik in. Maar je ziet wel een support act en dat is Twané, of Twan. Ik weet niet, krijg ik ook dit spreken met Twan. Support Twan. Oké, en dat neemt zich de Funkalisius toe. Ten moeilijke namen, wat het precies het maar grappig maatje te wijzen, denk ik. Nou, we gaan maar even naar de band Merrow. Komt uit Zeeland, waarin die treden daar regelmatig in hun eigen provincie op en dan vooral in Tjerken, omdat er een hele goede akoestiek is, heb ik gelezen. En ze hebben het nummer Past of Point of Rescue. Dat gaat over, dat is een lied, over de liefde die voorbij ging. Maar één van de 2, die denkt er mijn weemoed om waarom. Stiet hier in de info. Nou, des jongens oor. Een zangeres Gabin, die ken heel goed jongen. Dus luister er maar even naar. En daarna hebben wij Cecile Gardens, My Living the Dream. Want dat gaat heel goed met Cecile. Zijn dochter is Olga de Groeten. Want ik heb contact met haar via Facebook. En ze is met nieuw werk bezig. Dus dat komt binnenkort ik uit, want ze vragen ons dat we haar stiepje willen. Dus dan gaat het geen zaken, goeie.
1: Ja, zit ze nou in Australië?
0: Ja. Volgens mij bloedt ze er ook maar een jaar langer, want ze krijgt ik naar werk bij een appelboer daar.
1: Oh.
0: Want ik volg je, hè.
1: Ze hebben net appelen gehad.
0: Nee, dat valt wel mooi. Zij is pittig genoeg. Oh. Dus ik ga een wat pittige hebben aan het hebben.
1: Nee. Die met pittig maatje.
0: Ik bedoel wat. We gaan eerst bij je naar Merrow.

0: Ja, dit is een prima nummer van Cecile Gardens, Living the Dream. Nou, ze helpt er echt wel uit wat erin zit. Ze kan dat rustig stellen gaan. En ze zocht ik nog steeds blij als ik foto's zocht met Cecile Gardens. Dus het kan het steken. Nee, dat geloof
1: dus
0: ik niet.
1: Dus ze had het wel net zien.
0: Ze had het helemaal net zien, ja, ja. En vooral ik met oorartiesten. Ze wil luist zelf wel optreden, maar ik wil mijn band. Maar ze zei, nou ja, dan heb ik wat meer oorspraak. En nou, je kan van me kunnen leren. Dus. Want ze had ik al een band om haar heen geformeerd, zijn beetje. Dus af en toe doet ze daar een nummer mee.
1: Oké. Okay.
0: Dus het komt helemaal goed. Dan gaan we even naar de keus van die. Dat kan nog correct verdwaan.
1: Ja,
0: even uitrekenen.
1: Ja, dan kan nog twee nummertjes draaien. Dat het wordt weer een nieuw nummer. Dat is de nieuwe single van Douwebop. Welcome to Outcast Town. En een oud nummer van het jongetje 64 van The Fortunes. En die is getiteld You Got Your Troubles.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nune blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nune vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Dit is Radio Spannenburg.

0: Zeker die Dol zit in country, folk en rock'n'roll.
1: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik je van harte welkom bij deel 2 van country, folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanburg. En wij begonnen met de tribute band van Johnny Cash en dat binnen de Deaf Americans. En ze komen uit Brabant, wij. En het nummer heet I Got Stripes. September in een hele soort onderdiek, deze band. Want ja, ze binnen zeer gewild. Dus toen Auron Wieke stond maar een stukje op Facebook met alle optredens werd ze wel net hingegaan en de meeste optredens die binnen uitverkocht. Nou, hoe mooi is dat? Ze bloedt Johnny Cash ik nog wat in leven om samen met een seizoen, tenminste ja. Dan de muziek. Maar dan vanmiddag je hele leuke muziek draaien, zit ik wat nice in en het waarbericht komt even langs, want er komt binnenkort even een buiken, denk ik. En want dat kan ik zelf wel om de lucht even nemen.
2: Ja, het wordt wat donkerder, hè? De zinnen ja. Die loopt zich terug. Juist. Of tenminste, dan gaat wat vastzetten.
1: En we hebben wat info voor jou, dus het komt helemaal goed. We gaan eerst weer een mooie rappalje. Rappalje die is kwartlint in Lemmer geweest. Dat weer ik succesvol. En ja, die ben ik een heel soort van te spelen onder woorden in Grange op een groot folkfestival. En wel op meerdere plakken. Dan moet je even op een site zien. Rappalje is je familie met nummer Here's to You. Heel vrolijk, heel vlot. En dan gaan we naar Texas staan, naar de Cunningham Sisters. En dat binnen, Kami en Stormy. En ze horen niet alleen nog van de muziek, ze horen ik van hinders. Ja, want zeker een soort hinders heb ik gezien op foto's. En ze doen een hele soort gospelmuziek maatjes. En vanmiddag komt het nummer voorbij, wat heet God's House. Dan gaan we naar het waarbericht, denk ik, dan. Maar we beginnen eerst naar Rappel.
3: One, two, three, four.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Een beetje is het bewolkt en gaat het een tiertje rein. Bij u kan het nog wel eens even droog bloeien. Ja, ik denk dat misschien is een enkele buikrijen, maar het bloed eigenlijk het grootste deel van de middag nog droog. Pas letter in de middag gaat het hier ik rein. De temperatuur die stijgt eerst nog naar zo'n zandje of 18 graden. Misschien in het eerste graadje meer. Is die de matige zuidenwind? Joen, toewegend bewolkt, maar regelmatig wat ruimwetter. Ik droege perioden, letter in de joentiet. En komende nacht trekken de buien oer is provincie. En de wind draait naar het zuidwesten. En het wordt aan de westkust wordt de wind vrij krachtig en vlagerig. Aan zee is de wind krachtig tot hut en kennen er windstjitten voorkomen van zo'n 24 km per uur. Morgen dan. Morgen hier is het een tiet bewolkt en trekken er enkele buien uit het provincie. Maar vanuit het westen wordt het droog en brekt de zin aan en toe droog. Aan het begin van de middag verlitten de laatste buien het eerstelijke pad van het provincie. En daarna bloedt het droog, maar stapelwolken en tussendroog ik de zinnen. Daarbij is het in het westelijke pad en aan de kust wat zinniger dan via de provincie. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden in het kust- en watergebied een graadje koeler. Dus niet te matig en in de kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig en vlagerig. Daarmee is het ja, heerlijk warm om er even uit te waaien, bij wijze van op het strand of wat dan ik. Maar altijd wel rekening met de zinnen is morgen een beetje weer krachtig. Want als de zin erbij is, dan heb je gelijk een hoge zinnenkracht. Aan het begin van de jong gaat het op meer plakken, steeds meer plakken. De zin is kieskien, de wind neemt al, wordt zwak ontmatig en matig aan de kust. Wordt zwak ontmatig in het binnenland en matig aan de kust. In de nacht meng je binnen de heldere perioden en viel maar hoge bewolking. De temperatuur daalt naar zijn 11 tot 15 graden. Meng je aan het begin van de maand iets kind op volle plak nemen de zinnen. Er is vrij volle hoge bewolking en zodra de zinnen wat hoger stiert, zal de zinnen alleen nog zijn nou en dan even erop brekken. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. Voor de tijd van hier binnen het hele normale waarden. Dus die de matige zuidenwind, letter in de midden en in de joentie trekken er vanuit het westen buien uit het provincie. En de wind, daar kan dan ik met tonger bij komen. De wind die wordt dan zuidwestelijk en daarmee zal de temperatuur een aantal graden dalen. De dagen daarna, zoals het nou lijkt, is het wisselvallig warm met dagelijks kans op enkele buien en zo nou en dan wat zinnen. De middentemperatuur ja, die luidt tussen de 16 en 19 graden en daarmee is het koel voor juni. De wind is overwegend zuidwestelijk en matig van kracht. Nou, en als we dan even de dip-top ingaan, ja, dan zien we toch wel dat het volgende week echt de temperatuur op sommige dagen amper boven de 15 graden uitkomen. En dat er elke dag kans is op wat dikke buien. Ja, en dan zet dat eigenlijk terug in de rin van volgend weekend. Het is eigenlijk net echt zimmerwaar. En het is voor de lange titeling dat we een juni maand hebben die te koel lieken te verrinnen. Of in ieder geval koeler lieken te verrinnen dan normale juni maand. Dus ja, dat is even wennen. Maar ja, aan de andere kant, als het straks in de juli en augustus mooi is, dan jij je vast niemand meer. Ontnij weekend.
2: Dat vind ik wel een hele leuke. Ja, nou, dat is ik. Zat dan jij. Je kunt niet meer hoe dat het een beetje wisselvallig is. En het is trouwens ook wel leuk dat het wat wisselvallig is. Alleen dat het net de volle wetter komen. Want vooral had je vrij en dan word je graag wat droogbaar.
3: Ja, het liet het dan straks maar een beetje ruinen. Maar ja, mensen die toen s'nachts werken, die kennen dat dan ik weer niet brukken. Nou, ja, ze bloed er altijd wat te klagen hoe het waren.
2: Nou, he? Dat kennen we. Want de meesten die binnen toch onder dak. Dus dan kent we een beetje ruinen hier.
3: Oké.
2: Okay. Geen probleem. Nou, we gaan even naar die keuze hier. Ik ben heel benieuwd wat voor keuzes testen. Want we dat kent je bijna niet zien.
3: Nee? Nou, we hebben even een oud nummer en een nieuw nummer. We hebben nooit maar een oud nummer. En dat is een oud nummer van de Cliff Richard en de Shadows. I could easily fall in love with you. In 1975. En een Deense dame die breidt Kinjer. Wat moeilijk uit te spreken. I'm casing butterflies. En zij die breidt die... Ja, het Denemarken ooit is een PR geleend. Ik weet niet wanneer vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar we beginnen met Cliff Richard en...

0: Ja, daar doe je een leuk plaatje uit Denemarken, Wai. Van, hoe heet het ook alweer?
1: Birte Kjær.
0: Ja, Kjær. Ja. Zo krijgt zijn plaatje weer de wol als, om als turboschijf te wijzen.
1: Jawel. Want we hebben eerst nog hebben wel vrolijke nummers. Dus deze, ik zat bij ja. En deze dame, die was super vrolijk. Krijgen na je relatie. Ik maak het wel op mijn jongen.
0: Nou, misschien, ja. Ja, butterflies, butterflies of vlinders.
1: Ja.
0: Misschien het zo'n vlinderke.
1: Nee, dat met gewoon als je van nou zet een leuke vent ontmoet. En,
0: ja, dat zijn ook vlinders in de buik.
1: Ja, maar wat meer dan niet.
0: Ja, maar dat is toch een keer meer, vrouw. Butterflies.
1: Oh, dan is het goed. Mooi luisteren naar country folk en rock and roll hier bij Radio Spanbelle. We beginnen naar Mrs. McBride. Ze komt uit België, maar momenteel is ze in Amerika. Ja, ze zit in Nashville. De rest van het nummer is opnemen, want ja, ik ben zo'n volgen. Dus daar heeft ze net geen last van, want ik jou ook regelmatig eens even commentaren dat het mooi is of niet. Maar dan zet de filmpjes op Facebook. En ja, ze had dus nummers opmaken. Ik heb ook al gezien, want ze had boortochten maken. Ze is zelfs al in een dorp geweest, daar waren Dolly Parton.
0: Nee wel?
1: Ja, daar is ik geweest. En stiekem wat keren in een studio. Nou, ja, dus ja, ze beleeft van alles. Ik heb er op bijzetten van, dat beleeft zelf wel. Dat maakt wel een nieuw nummer maatje. En misschien wel mooi de titel So Cool. Ik denk, nou, later is dat maar mij verrassen. Maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Want nu is het zelf verrast, denk ik. Nou, van Mrs. McBride, jij bij het nummer Teach Your Children. Dat kan ze op een hele goede manier doen. Daarna gaan we naar de Grinje Award. Dat zijn ongeveer 8 personen, waaronder 2 dames. En dat is een band die heeft prachtige folkmuziek. En die ben onder oren ben voor televisie geweest op het Vrijheidsfestival in Maaien. En dat weer bij de Aldenhoven, daar heb ik het zien. Dat weer het programma, daar weer Willem de Vries bij. En die zit ik regelmatig, zit die band in dat programma bij hem. En van de Grinje Woorden, jij bij het nummer Once and For All, maar eerst Mrs. McBride.

0: Nou, vrij rustige muziek, dachten wij, de Green in the Wall.
1: Een beetje tussen Biden, dacht ik.
0: Nou, als er de live is, dan zou ik het u zeggen. Dan ja? Eerst van Gaeftem, ja. Trouwens, dat is ik weer een band, hè? Van Gaeftem. Wist ik niet dat dat een band was, maar dat was ik een band.
1: Ja, Friese band, ja.
0: Ja, en
1: wat vind jij het?
0: De Friese woorden, ze heette deze, en once and for all. Ze hebben het op Spotify zetten. Maar ze lieten regelmatig eens even een filmpje zien van hun optreden. Laatst waren ze in de kerk. Nou, dat waren alle keer meegenomen ongeveer van hun leeftijd. Maar die zitten net niet stil in de bank. Dus dat wist ook wat wel.
1: In de wel wat rond om te zwingen?
0: Ja, dat ik ook leer in de bank, hè. En bij de stoel, ja, de stoel mooi, en dan werd het eraf.
1: Dat had ze me net losgezet.
0: Nee, dat valt mooi. Oh. Dat valt mooi. Dus even zien, heb ik haast meteen foto's gekast nemen naar zien, want in Akkrum is het nooit te midden. Ik was schok. Ja, ik heb hier, dat is in de Lanternetuin. Dat blijkt een hele grote tuin te wijzen. Dat staat onder de boerenstegen in Akkrum. En als het droog waar is, dan is het een buitenfestijn en de treden op Nanne en Ankie. Nou, die kennen we alle gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dat goede duo.
1: Dat is ze beter dat ik ze ken.
0: Ja, Nanne Kalma en Ankie van der Meer. Die al heel wat cd's maken en heel wat optredens, jongens. Dus die treden daarop. En het leuke is, de entree is voor niks. Voor zo. Gratis.
1: Bij dat nog.
0: Voor niks, ja. En als het dus mooi waar is, is het buiten. En bij wat biedt waar, dan is het binnen. Dus waarschijnlijk is dat een hele grote rompte daar. En ik verwacht je dat ik heel wat mensen... Het begint om jouweren te citeren. En vanuit rijden wordt een mooie welkom wezen. Dus Akkrum in de tuin de lanterne. Boerenstegen in. Nou... Dus, oh ja, naar ouderen stiek je bij, dan werd een gift op prijs stelt. Dus dat is ik wel leuk. Ik denk dat, dat is meer om de kosten te dekken. Dat zou wel extra kosten werden, hè. Voor, misschien als een drankje of zo. Dus dat vind ik wel een hele leuke, heel leuk opzet.
1: Ja, zo is de drankjes, wel betaal je met
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, de entree is ook gratis.
1: Ja,
0: goed,
1: daar ben ik wel wat de kosten voor die bandleden of zo.
0: Nou, ik bedoel. Dus ik neem in ieder geval ook Rogeningen en neem ik goed wat geld mee.
1: Oh.
0: Neem ik de Rabobank mee.

0: ég ættir upp að pitch
1: og ég ættir upp að pitch henni
0: veist
1: það bæð bó
0: já, það bæð, veit ég hvað og lengi með það einu tíkja veit ég tjónis það veit ég nöð akkurum það veit ég hvað það mjög plagg, það við prúgar alveg fann í sjöndi festivals
1: já, það ben ekki einhver veist, já
0: einhver,
1: ja
0: og ben wat sin einhver veist
1: ég ben með einhver veist
0: ég ben sin einhver veist men það við komum elke hér kvam der oor
1: dat zou wel
0: ja
1: maar ja ik ben er één geweest
0: hè nou, dat heeft heel wat meest
1: nou dat weet ik niet
0: ja maar dat ben je heel zo chanty geworden ik kan weer tot een chanty
1: muziek ja dat ja dat is er vol van ik heb wat minder
0: ja nou dat is ik wel goed we gaan even naar je Pussycat luisteren want ja de grootste hit is Mississippi maar ja. er is nog een nummer van Pussycat giet ik waarover de Mississippi en dan heet het nummer Roll On Sweet Mississippi en dat is weer heel oors
1: dat is nij van mij
0: ja dat ja. Is niet een dubbel cd want ik kan dubbel cd
1: ja daar heeft een dubbel cd maar ik kreeg een cd van Pussycat
0: ja nou, ik heb wel meer
1: sowieso een dubbel cd
0: ja daar kwam een dubbel cd uit ik begin van de eerste loop dit is hier
1: oh ja
0: en des die het erop
1: levert dat ik wat op nou, dat was de eerste best.
0: Nee, leveren niks op.
1: Oh.
0: Ja, aandacht.
1: Ja.
0: Kijk, dat is toen wat meer in de belangstelling.
1: Oh, dan kwam het op een foto en dan kon je een fan...
0: Ja, fanmail. Fanmail.
1: Fanboekje.
0: Nou, misschien wel. Ik weet niet wat het boekje is, maar... we gaan ook even naar je Emmylou Harris even jaren. Naar de Tulsa Queen. Want Emmylou Harris die is ook in Usland geweest vanwege het afscheidsconcert. Wist u dat?
1: Nee.
0: Want zij had mijn hele band, wie is in mijn afscheidsconcert. En daar is onder andere zangeres Hilde Vos geweest. En die docht ik nummers van haar. En die Orange Blossoms, die twee leuke dames. Die Kimmy June en Antoinette, die doen ik nummers van haar. En die binnen ik bij Emmylou Harris geweest daar in Amerika. Bij een optreden daar.
1: Aha.
0: Dus, dat die allerlei onaandacht. Dus dat is ik wel heel goed. En ik vind het een hele leuke zangeres, hè. Nou, wij hebben er LP's van, hè. En ik geloof van, ja, ik heb er wel net als LP's van.
1: Die heb je ergens in de kast.
0: Die heb ik ergens in de kast, ja. Nou, ik heb nog een nummer van Spotify gezocht. Tulsa Queen. Oh. Kent je dat nummer wel?
1: Nee.
0: Nee? Maar dat is wel heel...
1: Misschien ik wel, hè. Ik zeg wel nee, maar... De titel zou ik me niks, maar misschien... Ja, misschien heb ik het wel. Maar zou we eerst even een jaren naar die...
0: Ja, door je het met Pussycat.

0: Ja, terecht applaus voor Emmylou Harris en de Tulsa Queen. En die is dus bezig met een afscheidsconcert terug in Europa heen, want ze wil ermee ophouden. Nou, ze is ook al op leeftijd, denk ik. Ik weet niet precies hoe oud dat ze is. Ik denk, liek ouder dan als wij ongeveer binnen. Hoe oud zou ze wezen?
1: Emmylou Harris?
0: Ja, die zit wel aardig in de zondag, denk ik. Als ik het goed beschouw. Dus even zien. Ik heb nog een mooie deal voor Oorweken Tongensje. Dan hebben we de 11e. En dan is er in Haarig, in een kerk, in een cultuurkerk, er is een extra optreden van Roon Staal.
1: Wie?
0: Wist u dat? Roon Staal.
1: Nee.
0: Die zong prachtig. Ik heb een filmpje gezien op Facebook. En hij is pianist.
1: Ja, dit familie van Edel Staal?
0: Nou, misschien wel, ja. Vecht wel ergens een achterneef of zo. Zo wel kennen. En ze hebben zien, een kaart, die ben wel prijzig. Kost je €25.
1: Aha, oh ja.
0: En dat is, kan je via roonstaal.com kan je er gewoon komen. En dan zong de, nou, van alle artiesten wel wat. Onder worden Simon & Garfunkel of ABBA of Beatles of John Denver en neem maar op. Dus hij had zomaar een paar woorden filter daarmee. En ja, hij had ongeveer een stem als wie bij Simon & Garfunkel. Daar komt er een heel tijd bij.
1: Hij heeft een bolletje uit dan?
0: Ja, een filmpje op Facebook.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat heb ik in mijn woord belusteren. En hij had een prima stem. Ja. Nou, dat moet ik even vertellen. Nog even naar die keus.
1: Ja, dat is weer nog het nummer.
0: Ja, en een nijnummer, denk ik.
1: Een nijnummer.
0: Ja, en waar is dat nije nummer van?
1: Dotan, Let You Go.
0: En het oude nummer?
1: Van de Rolling Stones.
0: Oh.
1: Nijnummer, Get Out of My Clothes.

0: mooi gezellig nummer van Dodanje Bruis Spannenburg. En zo naderen we weer het einde van Country Folk en Rock and Roll.
1: Ja, maar dat is die vlucht hier. Dus we hebben nog één nummer en dat is Gitonomi Stern. Ja, want die flintweken weer die niet meer weer zondag voor de ARD tussen 10 en 12 voor jouw televisie. En dat kon jou ze bewonderen, ja, want er zijn alle keer artiesten die in de ring van de tijd voorbij komen. Maar dan doen ze dus een competitie met hun beiden. Dus we hebben een slagerafdeling en nog een orenafdeling, dat weer wat orenmuziek.
0: De verwesten maken?
1: Nou, misschien ik wel, ja, want dan wil ik lekker kokken, heb ik ik zien wat. Ik heb een paar recepten opgevraagd en moet ik naar zien dat ik ze krijgen kan. Dan moet ik even een oudwachtje. En als ze niet vertaald zijn naar het Nederlands of alles in Duits, kan ik lezen.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, Naomi Stern, die komt tussen 12 juli en 31 augustus. Dan komt ze zeker een keer optreden in Immerwieder zondags. Nou, verder weet ik van alles als je even voor Facebook. Dus dat komt helemaal goed met Naomi. En die sluit Country Folk en Rock and Roll al. Met nummer Fire Does Leben. Allige bedankt voor het luisteren en een goed weekend. En ont oor een keer. En collega De Jong, bedankt.
0: Jo, bedankt. Doei, bedankt. En een goede dag verder. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.

moju ruždolju uz maj grif. Osto was maj mi gist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, maj de zee zat ik bij.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Wiegen liet boerke, mocht zo'n stik als 15 kei. Ik hiek in naar een gewaasje, ik ging geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn liet blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jou, wij zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

vijf jouwe grutte silo's en die zitten vol meistrons. Drie grutte verjesons, Jimmy Mee, achterhoes. Haar Else die een onval van de Fatson Dexta Blues. S'nachts ging haast net sliepen, haar alte met z'n dream. Er stien een plisje meesken achter Else been. En achter Bormans haren, de leiden man met het geweer. Dat is de tas ik hadde van de vet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, meisje schieten,

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stovitte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rijlschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.